0: Je bitch voor lip gaan, vip gaan, dik gaan, fokken met dat big man. Je bitch voor lip gaan, vip gaan, dik gaan, fokken met dat big man.
1: Urban, the voice, urban.
2: Yeah, one thing I knew once, I know. Revenge was a promise, man. Could have did that shit 3 years ago.